dank zijn God voor Mutters. Dank zijn voor mamas wat bizar zijn even de kinga. Wat dat huisrein merken doen, wat dingen bizar in doen, wat er morgen live gaan. Dank zijn God voor die plan voor mamas. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner en vandaag hebben we God loven prijzen voor de mamas wat hij ons heeft gegeven. In Canada en hier in de States is dat Muttersdag deze werken heen. En we willen besonders de tweede part van deze boodschap van 2 Könige Kapitel 4 Mutters in Not bekijken. We weten, jeder Mutter heeft verschiedenste dingen wat ihnen fehlen dat. Wat ze zich wünschen doen, vielleicht wat ze verbeten doen. En de Bibel geeft ons rood krijg, wo mamas kan direkt deze tijd van Not komen. We weten de hand Not. Wir wollten Gott verlangt Gehorsam für dich, und wir wollen Gott will haben, die sollen am deinen. Und auch dort Gott halbt Mutters. So, wo immer du harken deist, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, hier in den States, in Columbia, in Canada, Deutschland, vielleicht online, vielleicht durch YouTube, Dankeschön. Gottes Segen mit dir und von dir besonders zu den Mamas von 2. Könige Kapitel 4, wenn ihr Not haben, wo Gott Valdi Halpen, Mutters in Not.